0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code DEBRANCHEEXPERT. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com/vhv.cleaning.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Marcella is een vrouw van in de 90. Onlangs voor de laatste keer verhuisd. Haar grijze haren uitgedund, net als haar vriendinnen. C'est comme ça, en avant, we moeten voort. Haar leven hangt in foto's aan de muur. Elke kamer hetzelfde behang. Na 40 jaar begint ze weer te roken. Dat is niet goed, maar dat is niet meer van belang. Ze zegt nu is het wel mooi geweest, van de dood ben ik niet bang. Het is zo goed als dat ik het gat heb. Angela leeft.

Elke avond drinkt zij een cava met haar buurvrouw en dan gaat ze weer naar bed. Wat ben ik dankbaar, zegt zij dan in haar peignoir en trekt nog eens van haar sigaret. Als je alles al gezien hebt, waar droom je dan nog van? Een herinnering aan vroeger, het lachen van haar man. Theezakjes verzamelt ze nu om de tijd te doden. En om 18 uur blokken met Ben Krabbe. Elke avond probeert ze weer het woord te raden. En praat ze

theezakjes sorteren, dat gaat ook niet meer. Het wordt moeilijk om te lezen, ze vergeet steeds meer en meer. Als je alles al gezien hebt, gaan dagen op en neer. Maar wees blij voor Angela, want ze leeft.

know how to play with fire.

0: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in een bollenwinkel Helios in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
1: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Marcella is een vrouw van in de 90. Onlangs voor de laatste keer verhuisd. Haar grijze haren uitgedund, net als haar vriendinnen. C'est comme ça, en avant, we moeten voort. Haar leven hangt in foto's aan de muur. Elke kamer hetzelfde behang. Na 40 jaar begint ze weer te roken. Dat is niet goed, maar dat is niet meer van belang. Ze zegt nu is het wel mooi geweest, van de dood ben ik niet bang. Het is zo goed als dat ik het gat heb. Angèle leeft.

Elke avond drinkt zij een cava met haar buurvrouw en dan gaat ze weer naar bed. Wat ben ik dankbaar, zegt zij dan in haar peignoir en trekt nog eens van haar sigaret. Als je alles al gezien hebt, waar droom je dan nog van? Een herinnering aan vroeger, het lachen van haar man. Theezakjes verzamelt ze nu, om de tijd te doden. En om 18 uur blokken met Ben Krabbe. Elke avond probeert ze weer het woord te raden. En praat ze

theezakjes sorteren, dat gaat ook niet meer. Het wordt moeilijk om te lezen, ze vergeet steeds meer en meer. Als je alles al gezien hebt, gaan dagen op en neer. Maar wees blij voor Angela, want ze leeft.

0: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code De Branche Expert. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com/vhv.cleaning.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectkist uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Hollemajoeren op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in een bollenwinkel Helios in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
1: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Morgen hou je best rekening met hinder door vakbondsacties. Bij de lijn zal de dienstverlening in onze provincie sterk verstoord zijn. Gemiddeld rijdt ongeveer 58% van de bussen en trams. In de stad zelf ligt dat aantal nog lager. De trein rijdt morgen normaal, maar maandag wordt ook daar hinder verwacht. Dan is er een actie van de Socialistische Spoorvakbond. Ook voor scholen en openbare diensten kunnen er gevolgen zijn, afhankelijk van hoeveel medewerkers er deelnemen aan de acties. Er kunnen aanpassingen zijn voor lessen of opvang. Het is ook mogelijk dat huisvuil niet wordt opgehaald. Antwerpen dreigt de komende jaren fors minder geld te krijgen uit het Vlaamse gemeentefonds. En premier Bart De Wever wil daarom tijdens de federale begrotingsonderhandelingen bekijken of er extra steun voor steden en gemeenten mogelijk is. Voor Antwerpen gaat het tussen 2027 en 2031 om bijna 280 miljoen euro minder inkomsten. Dat komt bovenop de besparingen waar de stad zelf al aan werkt en zorgt ervoor dat de aanpassing van het meerjarenplan is uitgesteld. De federale regering onderhandelt intussen over een besparing van 10 miljard euro. Maar De Wever wil vermijden dat daar nog extra kosten voor de lokale besturen uit voortkomen. Hij zegt zelfs te willen bekijken of er vanuit het federale niveau extra ademruimte kan komen. In Antwerpen staan 12 verdachten terecht in een omvangrijke drugszaak, waarbij het Openbaar Ministerie celstraffen tot 6 jaar vraagt. Het onderzoek bracht een netwerk van cocaïnehandel op het Kiel aan het licht. Bij huiszoekingen werd bijna 70 kilo cocaïne gevonden, samen met bijna 192.000 euro cash. De zaak kwam op gang nadat een verdachte in 2024 werd betrapt met cocaïne in een wagen met verborgen ruimtes. Later kwamen ook andere verdachten en zogenaamde drugsrunners in beeld. Een van de hoofdverdachten wordt door het parket gezien als een leidinggevende figuur die de inkomsten van de runners bijhield en grote hoeveelheden drugs en geld ontving. Tegen hem wordt 6 jaar cel gevraagd, tegen een andere hoofdverdachte 5 jaar. Voor de overige beklaagden variëren de gevorderde straffen van 18 maanden tot 3 jaar. Ja!

Vandaag is nog wisselvallig met enkele buien, maar tussendoor zijn er ook opklaringen. Het wordt fris met temperaturen rond 13 graden en de felle wind maakt het nog frisser. Morgen een hele dag regen, maar ook weer zachter met maxima rond 16 graden. Het weekend wordt wisselvallig met een graad of 14, 15.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Play Zuid in Antwerpen wordt zaterdagavond het decor voor een avond rond waar gebeurde misdaad en onopgeloste zaken. Tijdens Crime Night kan je je onder meer verdiepen in de aanslagen in Zaventem, de zaak Jack the Ripper en de Belgische drugswereld. Op het programma staan gesprekken met onder andere sporenonderzoekers, een wetsarts en een voormalig commissaris-generaal van de federale politie. Ook seriemoordenaars, misdaden uit de Kempen en internationale thrillers komen aan bod. De avond begint om 19 uur en loopt tot middernacht in Play Zuid in Antwerpen. Antwerpen wil de stad de komende jaren beter wapenen tegen hitte, droogte en wateroverlast. Daarom wordt het klimaatplan bijgestuurd met extra aandacht voor meer groen, bomen, water en koelteplekken in de wijken. Tegelijk blijft de stad mikken op een forse daling van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030. Volgens de recentste cijfers ligt die uitstoot intussen al ruim 1/3 lager dan in 2005. Antwerpen zet daarnaast verder in op warmtenetten, lokale energie en hulp voor inwoners die hun woning duurzamer willen maken. Ook de samenwerking met maatschappelijke en industriële partners wordt versterkt, onder meer rond renovatie, groenblauwe wijken en klimaatveiligheid. Morgen hou je best rekening met hinder door vakbondsacties. Bij de lijn zal de dienstverlening in onze provincie sterk verstoord zijn. Gemiddeld rijdt ongeveer 58% van de bussen en trams. In de stad zelf ligt dat aantal nog lager. De trein rijdt morgen normaal, maar maandag wordt ook daar hinder verwacht. Dan is er een actie van de Socialistische Spoorvakbond. Ook voor scholen en openbare diensten kunnen er gevolgen zijn, afhankelijk van hoeveel medewerkers er deelnemen aan de acties. Er kunnen aanpassingen zijn voor lessen of opvang. Het is ook mogelijk dat huisvuil niet wordt opgehaald.

0: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in een bollenwinkel Helios in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
1: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: meer beleefd.
1: De Lotto Arena pakt dit najaar uit met een reeks grote concerten met opvallend veel internationale namen en Belgische toppers. Zo staat rocklegende Deep Purple op het podium op vrijdag 23 oktober met hun Splat World Tour. Op 24 november is het de beurt aan Westlife die hun 25-jarig jubileum vieren. En ook Belgische trots ontbreekt niet. Jasper Steverlink brengt zijn nieuwe show, A New Era, naar de Lotto Arena op 27 november. In december sluit Danny Vera het rijtje af met zijn grootste Belgische show ooit. Op vrijdag 11 december is dat, met onder meer zijn hit Rollercoaster. Op zaterdag 24 oktober wordt de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen omgetoverd tot één grote rocktempel. Legendary Rock Voices brengt bekende nummers van onder meer Queen, AC/DC, Nirvana, Kiss, Metallica en zelfs Rammstein in spectaculaire symfonische arrangementen. Meer dan 100 muzikanten en performers werken mee aan deze volledig live uitgevoerde Symfo Vocal Show. Een symfonieorkest wordt gecombineerd met rockmuzikanten, een koor en verschillende vocalisten. Daar komen nog een uitgebreide lichtshow en een grootse podiumproductie bovenop. Legendary Rock Voices, zaterdag 24 oktober in de Koningin Elisabethzaal.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Antwerpen dreigt de komende jaren fors minder geld te krijgen uit het Vlaamse gemeentefonds. En premier Bart De Wever wil daarom tijdens de federale begrotingsonderhandelingen bekijken of er extra steun voor steden en gemeenten mogelijk is. Voor Antwerpen gaat het tussen 2027 en 2031 om bijna 280 miljoen euro minder inkomsten. Dat komt bovenop de besparingen waar de stad zelf al aan werkt en zorgt ervoor dat de aanpassing van het meerjarenplan is uitgesteld. De federale regering onderhandelt intussen over een besparing van 10 miljard euro. Maar De Wever wil vermijden dat daar nog extra kosten voor de lokale besturen uit voortkomen. Hij zegt zelfs te willen bekijken of er vanuit het federale niveau extra ademruimte kan komen. In Antwerpen staan 12 verdachten terecht in een omvangrijke drugszaak, waarbij het Openbaar Ministerie celstraffen tot 6 jaar vraagt. Het onderzoek bracht een netwerk van cocaïnehandel op het kiel aan het licht. Bij huiszoekingen werd bijna 70 kilo cocaïne gevonden, samen met bijna 192.000 euro cash. De zaak kwam op gang nadat een verdachte in 2024 werd betrapt met cocaïne in een wagen met verborgen ruimtes. Later kwamen ook andere verdachten en zogenaamde drugsrunners in beeld. Een van de hoofdverdachten wordt door het parket gezien als een leidinggevende figuur die de inkomsten van de runners bijhield en grote hoeveelheden drugs en geld ontving. Tegen hem wordt 6 jaar cel gevraagd, tegen een andere hoofdverdachte 5 jaar. Voor de overige beklaagden variëren de gevorderde straffen van 18 maanden tot 3 jaar. Play Zuid in Antwerpen wordt zaterdagavond het decor voor een avond rond waar gebeurde misdaad en onopgeloste zaken. Tijdens Crime Night kan je je onder meer verdiepen in de aanslagen in Zaventem, de zaak Jack the Ripper en de Belgische drugswereld. Op het programma staan gesprekken met onder andere sporenonderzoekers, een wetsarts en een voormalig commissaris-generaal van de federale politie. Ook seriemoordenaars, misdaden uit de Kempen en internationale thrillers komen aan bod. De avond begint om 19 uur en loopt tot middernacht in Play Zuid in Antwerpen. Radio.

0: onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Vandaag is nog wisselvallig met enkele buien, maar tussendoor zijn er ook opklaringen. Het wordt fris met temperaturen rond 13 graden en de felle wind maakt het nog frisser. Morgen een hele dag regen, maar ook weer zachter met maxima rond 16 graden. Het weekend wordt wisselvallig.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Antwerpen wil de stad de komende jaren beter wapenen tegen hitte, droogte en wateroverlast. Daarom wordt het klimaatplan bijgestuurd met extra aandacht voor meer groen, bomen, water en koelteplekken in de wijken. Tegelijk blijft de stad mikken op een forse daling van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030. Volgens de recentste cijfers ligt die uitstoot intussen al ruim een derde lager dan in 2005. Antwerpen zet daarnaast verder in op warmtenetten, lokale energie en hulp voor inwoners die hun woning duurzamer willen maken. Ook de samenwerking met maatschappelijke en industriële partners wordt versterkt, onder meer rond renovatie, groenblauwe wijken en klimaatveiligheid. Morgen hou je best rekening met hinder door vakbondsacties. Bij de lijn zal de dienstverlening in onze provincie sterk verstoord zijn. Gemiddeld rijdt ongeveer 58% van de bussen en trams. In de stad zelf ligt dat aantal nog lager. De trein rijdt morgen normaal, maar maandag wordt ook daar hinder verwacht. Dan is er een actie van de Socialistische Spoorvakbond. Ook voor scholen en openbare diensten kunnen er gevolgen zijn, afhankelijk van hoeveel medewerkers er deelnemen aan de acties. Er kunnen aanpassingen zijn voor lessen of opvang. Het is ook mogelijk dat huisvuil niet wordt opgehaald. Antwerpen dreigt de komende jaren fors minder geld te krijgen uit het Vlaamse gemeentefonds. En premier Bart De Wever wil daarom tijdens de federale begrotingsonderhandelingen bekijken of er extra steun voor steden en gemeenten mogelijk is. Voor Antwerpen gaat het tussen 2027 en 2031 om bijna 280 miljoen euro minder inkomsten. Dat komt bovenop de besparingen waar de stad zelf al aan werkt en zorgt ervoor dat de aanpassing van het meerjarenplan is uitgesteld. De federale regering onderhandelt intussen over een besparing van 10 miljard euro. Maar De Wever wil vermijden dat daar nog extra kosten voor de lokale besturen uit voortkomen. Hij zegt zelfs te willen bekijken of er vanuit het federale niveau extra ademruimte kan komen.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: Tasted with Sound, your event partner.
1: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

Dinsdagavond 8 en woensdagnamiddag 9 december brengt Schouwburg Noord in Merksem een groot eerbetoon aan Gaston Bergmans, de Merksemmenaar die in 2026 100 jaar zou zijn geworden. Kobe van Herwegen neemt het publiek mee door het leven en werk van een van Vlaanderen's grootste komieken. Hij krijgt daarbij het gezelschap van de Bonnie Blues, Leen den Dievel, Le Kaals, Bruno en Amour en Sven de Ridder. Verwacht een mix van verhalen, muziek, circus en nooit eerder vertoond beeldmateriaal, uiteraard met heel wat knipogen naar het rijke verleden van Gaston. 100 jaar Gaston, dinsdagavond 8 en woensdagnamiddag 9 december in Schouwburg Noord in Merksem. Op donderdag 19 november kan je in Schouwburg Noord in Merksem naar een echte filmmarathon met 3 films na elkaar. Om 10 uur start Zware Jongens van Robbe de Hert met Gaston Bergmans en Leo Martin. Om 20 voor 1 is er dan Radio Man van Frank van Passel met Jeff Hellemans en Femke van Hoven in de centrale rollen. En de dag eindigt om 15 uur met Song Song Blue met Hugh Jackman en Kate Hudson over een koppel dat een Neil Diamond tribute band begint. Tussen de films door is er een broodjeslunch en versnaperingen. De filmmarathon is er op donderdag 19 november in Schouwburg Noord in Merksem.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit een ver verleden.

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melo Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Schatjes van patatjes, heel zinnig weer zijn. En wat gaan we doen? We gaan bakken. Dus blijf maar allemaal zitten, hè? Want we gaan het hier lekker maken. Een echte Antwerpse kijk. En ik hoor al aan denken, hè? Wat is dat nou weer? Dat is eigenlijk heel simpel. Hè? We gaan beginnen met eten bij het allemaal kind. Eet heel gemakkelijk. Want we gaan een veermaal veerkijk maken. Hè? Een katerkaar, gelijk als ze dat zo schoon zeggen in het Frans. En wat is nou die katerkaar? Of wat is die veermaal veer? Dat is simpel, hè? Ga ze echt gewoon veer ingrediënten en veer dezelfde mate. Dus bij manier van spreken, je kan het gemakkelijk doen. Gebruik de 100 gram suiker. Gebruik de 100 gram bloem. Gebruik de 100 gram boter. En gebruik de 2 tikken haakjes. Want je moet weten, een tikken haakje, als je die uit de schaal, dat is ongeveer een 50 gram. Hè? Dus 2 tikken haakjes. Ga dan 150. Ga dan naar 200, zo gaat dat voort. En dan begin je. Nou, ik ben een luiaard. Ik heb hier een kuikenrobot. En ik doe mijn suiker in mijn kuikenrobot. Hè? Met de klapper. En daar doe ik mijn veer met mijn tikken haakjes bij. En dan laat ik dat al schoon opklappen. En dan gaat mijn boter erbij. En dan pak ik mijn bloem. En of dat je dan met tarwebloem werkt, of je werkt met zelfrazende bloem, dat speelt allemaal geen rol. Wat wel heel belangrijk is dat je bloem even uit een ziftje doet. Op de structuur van uw kijk gaat vuile vingers in. En geloof me, dat is vuile lekkerder ook. En dan kap er allemaal bij in. En laat dat maar heel goed kloppen tot een schoon beslag. Maar je moet natuurlijk weten, vanaf het moment dat die bloem erbij gaat, dan gaan we van wapen veranderen. Want er vuil waren we aan het kloppen, dan ga ik daar een spatel op zetten. Want die bloem moet echt heel voorzichtig mondjesmaat eronder spatelen, dat je zeker geen klonker zit en dat je dat heel goed kunt glad krijgen. Dat je echt een heel schoon, glad kijkbeslag krijgt. Maar ik heb het al gezegd, hè? Wat zijn wij hier nu aan het doen? Maar we zijn een gewone veermaal veer aan het maken. Hoe gaan we die naar Antwerpen maken? Nou, een muzikale onderbreking, ga ik al er alles over vertellen.

We gaan voort met angst kijken. We gaan ook angst een vorm aanpakken. Nou, ik waar ik met siliconen vormen, dat is gemakkelijk. Die moeten niet inbloemen. Die moeten ook niet insmeren met buiterdag of vanzelf. En dan een andere vorm, allemaal geen enkel probleem. Dan buiter de min, dan wat bloem erover. En dan komen we kijken er heel gemakkelijk uit. Hè. Maar inderdaad, hoe maken we die in de Antwerps? Daar hebben we twee dingen voor nodig. En ik denk dat de meeste lang rollen het al bij gewijd is. We beginnen al met elk zeer danvers. En dan hoor ik het al. Hè. Zeg, ai, hoeveel? Dat is een rare smaak. Ik heb er nog geen volledige fles in. Hè. Want dan heb je geen spijskijk, maar dan een zatte kijk. En die kan te garanderen. Die komt kadeel uit de oven. Hè. Nee. Ik gebruik gewoon hetgeen dat je drinkt als een borreltje. Doe ik je maar in beslag. En wat pakken we dan? Echte Antwerpse handjes. De koekjes. Uiteraard. En wat gaan we dan doen met die koekjes? We steken die in een plastic zakje. Een luchtdicht plastic zakje. We laten alle lucht eruit. En we steken langs koekjes erin. En dan leg je dat op een oude plank. En je pakt hem een degro. Je klopt daar niet mee. Hè? Maar je rolt. En je duwt. En je verpulvert die. Mijn leefde. Hè? Je verpulvert die echt heel fijn. In kruim, want dat is Antwerpen in dat zakje steekt. En dan strooi je dat van boven op uwe kijk. Volledig uit. En je bakt hem af. Een uurken op een hangmer 75 graden, misschien een hangmer 80. En als hem dan uit de oven komt, wat ik dan ook doe, is, ik pak een potje of een klein pannetje, ik doe daar twee lepels abrikozengelei in, ik laat dat gewoon smelten, ik smeer dat over mijn kijk, die blinkt, die is beschermd, laat die maar staan, en dan, s'avonds, met een goed kommetje koffie, een stukje Antwerpse kijk, vuuren we een tv, of nou we maalt dat, een goeie dessert, ik zou zeggen, laat het maar komen. Om te uiten wat ik hier gezegd heb, vanaf na maken wat je in Antwerpen geen katerkaar kijk niet meer, of geen veenmoveer niet meer, als hem godverdomme steken waar je licht schijnt, waar bakken hier Antwerpse kijk. Tot de volgende, Chocolokes. Toedeloo.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Vandaag eerst nog wisselvallig met enkele buien, maar tussendoor zijn er ook opklaringen. Het wordt fris met temperaturen rond 13 graden en de felle wind maakt het nog frisser. Morgen een hele dag regen, maar ook weer zachter met maxima rond 16 graden. Het weekend wordt wisselvallig met een graad of 14.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In Antwerpen staan 12 verdachten terecht in een omvangrijke drugszaak, waarbij het Openbaar Ministerie celstraffen tot 6 jaar vraagt. Het onderzoek bracht een netwerk van cocaïnehandel op het Kiel aan het licht. Bij huiszoekingen werd bijna 70 kilo cocaïne gevonden, samen met bijna 192.000 euro cash. De zaak kwam op gang nadat een verdachte in 2024 werd betrapt met cocaïne in een wagen met verborgen ruimtes. Later kwamen ook andere verdachten en zogenaamde drugsrunners in beeld. Een van de hoofdverdachten wordt door het parket gezien als een leidinggevende figuur die de inkomsten van de runners bijhield en grote hoeveelheden drugs en geld ontving. Tegen hem wordt 6 jaar cel gevraagd, tegen een andere hoofdverdachte 5 jaar. Voor de overige beklaagden variëren de gevorderde straffen van 18 maanden tot 3 jaar. Play Zuid in Antwerpen wordt zaterdagavond het decor voor een avond rond waar gebeurde misdaad en onopgeloste zaken. Tijdens Crime Night kan je je onder meer verdiepen in de aanslagen in Zaventem, de zaak Jack the Ripper en de Belgische drugswereld. Op het programma staan gesprekken met onder andere sporenonderzoekers, een wetsarts en een voormalig commissaris-generaal van de federale politie. Ook seriemoordenaars, misdaden uit de Kempen en internationale thrillers komen aan bod. De avond begint om 19 uur en loopt tot middernacht in Play Zuid in Antwerpen. Antwerpen wil de stad de komende jaren beter wapenen tegen hitte, droogte en wateroverlast. Daarom wordt het klimaatplan bijgestuurd met extra aandacht voor meer groen, bomen, water en koelteplekken in de wijken. Tegelijk blijft de stad mikken op een forse daling van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030. Volgens de recentste cijfers ligt die uitstoot intussen al ruim 1/3 lager dan in 2005. Antwerpen zet daarnaast verder in op warmtenetten, lokale energie en hulp voor inwoners die hun woning duurzamer willen maken. Ook de samenwerking met maatschappelijke en industriële partners wordt versterkt, onder meer rond renovatie, groenblauwe wijken en klimaatveiligheid.
2: Dit is

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Hollemajoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Er is goed nieuws voor de fans van Westlife, want het concert van de Ierse popgroep op dinsdag 24 november verhuist van de Lotto Arena naar de grotere AFAS Dome in Antwerpen. De oorspronkelijke zaal was volledig uitverkocht en dankzij de verhuis komen er nu extra tickets beschikbaar. Reeds aangekochte tickets blijven gewoon geldig. Met hun Westlife 25, de Anniversary World Tour, vieren de groepsleden hun 25-jarig bestaan. De groep verkocht wereldwijd meer dan 55 miljoen platen en scoorde maar liefst 14 Britse nummer 1 hits. Westlife is er dinsdag 24 oktober, maar dan in de AFAS Dome in Antwerpen. Op zaterdag 31 oktober brengt muziekgroep We Are Not een eerbetoon aan Kate Bush in Schouwburg Noord in Merksem. Na eerdere tributes aan Talking Heads, David Bowie en Lou Reed duikt de groep nu in het bijzondere repertoire van de Britse zangeres. Marianne Loods neemt de rol van frontvrouw voor haar rekening. Kate Bush brak wereldwijd door met Wuthering Heights en maakte later klassiek geworden albums als Hounds of Love en The Dreaming. We Are Not maakt er geen traditioneel tributeconcert van, maar een theatrale voorstelling helemaal in de bijzondere wereld van Kate Bush. What a Bush zie je op zaterdag 31 oktober in Schouwburg Noord in Merksem.

0: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code De Branche Expert. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com/vhv.cleaning.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van de stad.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Vandaag eerst nog wisselvallig met enkele buien, maar tussendoor zijn er ook opklaringen. Het wordt fris met temperaturen rond 13 graden en de felle wind maakt het nog frisser. Morgen een hele dag regen, maar ook weer zachter met maxima rond 16 graden. Het weekend wordt wisselvallig met een graad of 14, 15.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Morgen hou je best rekening met hinder door vakbondsacties. Bij de lijn zal de dienstverlening in onze provincie sterk verstoord zijn. Gemiddeld rijdt ongeveer 58% van de bussen en trams. In de stad zelf ligt dat aantal nog lager. De trein rijdt morgen normaal, maar maandag wordt ook daar hinder verwacht. Dan is er een actie van de Socialistische Spoorvakbond. Ook voor scholen en openbare diensten kunnen er gevolgen zijn, afhankelijk van hoeveel medewerkers er deelnemen aan de acties. Er kunnen aanpassingen zijn voor lessen of opvang. Het is ook mogelijk dat huisvuil niet wordt opgehaald. Antwerpen dreigt de komende jaren fors minder geld te krijgen uit het Vlaamse gemeentefonds. En premier Bart De Wever wil daarom tijdens de federale begrotingsonderhandelingen bekijken of er extra steun voor steden en gemeenten mogelijk is. Voor Antwerpen gaat het tussen 2027 en 2031 om bijna 280 miljoen euro minder inkomsten. Dat komt bovenop de besparingen waar de stad zelf al aan werkt en zorgt ervoor dat de aanpassing van het meerjarenplan is uitgesteld. De federale regering onderhandelt intussen over een besparing van 10 miljard euro. Maar De Wever wil vermijden dat daar nog extra kosten voor de lokale besturen uit voortkomen. Hij zegt zelfs te willen bekijken of er vanuit het federale niveau extra ademruimte kan komen. In Antwerpen staan 12 verdachten terecht in een omvangrijke drugszaak, waarbij het Openbaar Ministerie celstraffen tot 6 jaar vraagt. Het onderzoek bracht een netwerk van cocaïnehandel op het Kiel aan het licht. Bij huiszoekingen werd bijna 70 kilo cocaïne gevonden, samen met bijna 192.000 euro cash. De zaak kwam op gang nadat een verdachte in 2024 werd betrapt met cocaïne in een wagen met verborgen ruimtes. Later kwamen ook andere verdachten en zogenaamde drugsrunners in beeld. Een van de hoofdverdachten wordt door het parket gezien als een leidinggevende figuur die de inkomsten van de runners bijhield en grote hoeveelheden drugs en geld ontving. Tegen hem wordt 6 jaar cel gevraagd, tegen een andere hoofdverdachte 5 jaar. Voor de overige beklaagden variëren de gevorderde straffen van 18 maanden tot 3 jaar.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in een bollenwinkel Helios, in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
2: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste Brudertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij bruder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Allô Anvers, ici c'est Nicolas. Ook vandaag heb ik weer een pareltje de chansons françaises uitgekozen voor jullie. Ga even zitten en profiteer de ces perles.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
3: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.

0: De geschiedenis van de hit.
1: Geschiedenis van de hit.
0: Met Christophe Van Dam.
2: De hit Guardian Angel werd geschreven door Christopher Evans Ironside en ene Kurt Gebergern. Achter die Kurt ging Drafi Deutscher schuil, die het nummer uitbracht onder het pseudoniem Masquerade. In hetzelfde jaar, respectievelijk 1984, verschenen er ook Duitse en Italiaanse coverversies van het nummer. Drafi Deutscher bracht het nummer als eerste uit. Drafi was Duitse zanger, componist en producer die in de 60s al hits scoorde, waarvan Marmor, Stein und Eisenbricht wel zijn bekendste hit was. Voor de videoclip van Guardian Angel waren twee mannen met wit geschminkte gezichten te zien die playbackten op de zang van Drafi Deutscher. De versie van Masquerade was een internationaal succes met onder andere een nummer 1 notering in Oostenrijk en een nummer 2 notering in Duitsland en Zwitserland. In Nederland behaalde het origineel de 9e plek. De versie van Nino D'Angelo bleek nog veel succesvoller te zijn. Deze werd namelijk bekroond met goud in Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Zwitserland.

0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag worden Hollemajoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: De West Sound, your event partner. Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Deze week een van de meest energetische songs uit de 60s op jouw radio. We hebben het over de Easy Beats met het optimistische Friday on My Mind. Het nummer werd in 1966 geschreven door de gitaristen van de Easy Beats, namelijk Harry Venda en George Young. Deze laatste is de broer van Malcolm en Angus Young, de muzikanten van de rockformatie AC/DC. In die periode leefden de bandleden in communes en jeugdherbergen in de Australische stad Sydney. Ze keken toen erg uit naar het weekend, want dat was het moment dat de pret begon. Het liedje is behoorlijk opgebouwd. Het begint met een crash van de cymbalen, waarna zanger Stevie Wright door de dagen van de week holt. Maandag en donderdag interesseren hem duidelijk niet, maar naargelang hij dichter bij het weekend komt, wordt de baslijn strakker. Na uiteindelijk 30 seconden komt hij op vrijdag terecht en barst het nummer los met de drums. Deze energie gaat door in het refrein, waar hij de plannen voor het weekend uit de doeken doet. De Easy Beats waren al bekend in Australië, maar Friday on My Mind betekende de grote doorbraak in de rest van de wereld. Het succes zou echter van korte duur zijn, want de jaren erna scoorden ze amper nog een hit. De groep was niet in staat om te kapitaliseren en werd het slachtoffer van drugsmisbruik, managementstrijd en interne strijd. Uiteindelijk zullen ze in 1969 ontbinden. Venda en Young vormden hun eigen groep Flash and the Pan en produceerden andere artiesten zoals AC/DC en John Paul Young. In Australië is Friday on My Mind een nationale hymne en staat het op nummer 1 als de beste Australische song aller tijden.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in de bollenwinkel Helios, in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
3: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Maandag 8 oktober 2007. Op 8 oktober 2007 trok de stratenloop Spoor Noord ruim 200 deelnemers. Het was de derde stratenloop Spoor Noord en opnieuw een groot succes. Onder een stralende zon liepen de deelnemers een parcours van 5 of 10 kilometer. Voor de kinderen was er een aangepast loopprogramma. De bedoeling was om het toekomstige Parkspoor Noord al een beetje te verkennen. En daarom werd er gelopen in de groene zones in de buurt. Deelnemers passeerden de oude spoorweggebouwen, liepen over het westelijk deel van het park en ook over de befaamde trappetjes van de viaductdam. Voor de kinderen was er een parcours op het voetbalveld aan de sporthal All In uitgestippeld. Tussen 2008 en 2009 ging Parkspoor Noord echt open. Het werd in 2005 al aangelegd op de terreinen van het voormalig spoorwegenemplacement. Je vindt er nog 3 oude spoorweggebouwen en 2 beschermde watertorens. Zaterdag 8 oktober 2016. 1 loket voor huisarts en spoeddienst. Daar kijken we ondertussen niet echt meer van op, maar in 2016 was het in Antwerpen zowaar een Vlaamse primeur. Op zaterdag 8 oktober 2016 sloegen het AZ Monica in Deurne en de huisartsenwachtpost Antwerpen-Oost de handen in elkaar om 1 centraal loket in het leven te roepen dat de patiënten rechtstreeks doorverwees naar de hulp die ze nodig hadden. De spoeddienst of de huisarts. Het project stond nog in zijn kinderschoenen, maar op termijn was het de bedoeling een vernieuwde spoeddienst te bouwen waar de huisartsenwachtpost in geïntegreerd kon worden. Het proces was belangrijk om de toenemende druk op de spoeddiensten te verminderen. Tegenwoordig vind je naast de spoeddienst van AZ Monica een huisartsenwachtpost. Voor minder dringende medische problemen kan je daar terecht op weekdagen van 6 uur 's avonds tot 8 uur, maar ook overdag tijdens het weekend en op feestdagen. De wachtpost werkt onafhankelijk van het AZ Monica en heeft een eigen ingang rechts van de spoeddienst.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en komen er bredere opklaringen. Later in de nacht neemt de bewolking weer toe bij minima rond 7 graden. Morgen is het opnieuw een echte herfstdag, maar iets minder fris, bij een graad of 16. In het weekend worden er regen en periodes van zon verwacht. Het is wisselvallig bij zo'n 14 graden. Begin volgende week voornamelijk droog en het kan tot 18 graden worden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Antwerpen wil de stad de komende jaren beter wapenen tegen hitte, droogte en wateroverlast. Daarom wordt het klimaatplan bijgestuurd met extra aandacht voor meer groen, bomen, water en koelteplekken in de wijken. Tegelijk blijft de stad mikken op een forse daling van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030. Volgens de recentste cijfers ligt die uitstoot intussen al ruim een derde lager dan in 2005. Antwerpen zet daarnaast verder in op warmtenetten, lokale energie en hulp voor inwoners die hun woning duurzamer willen maken. Ook de samenwerking met maatschappelijke en industriële partners wordt versterkt, onder meer rond renovatie, groenblauwe wijken en klimaatveiligheid. Morgen hou je best rekening met hinder door vakbondsacties. Bij de lijn zal de dienstverlening in onze provincie sterk verstoord zijn. Gemiddeld rijdt ongeveer 58% van de bussen en trams. In de stad zelf ligt dat aantal nog lager. De trein rijdt morgen normaal, maar maandag wordt ook daar hinder verwacht. Dan is er een actie van de Socialistische Spoorvakbond. Ook voor scholen en openbare diensten kunnen er gevolgen zijn, afhankelijk van hoeveel medewerkers er deelnemen aan de acties. Er kunnen aanpassingen zijn voor lessen of opvang. Het is ook mogelijk dat huisvuil niet wordt opgehaald. Antwerpen dreigt de komende jaren fors minder geld te krijgen uit het Vlaamse gemeentefonds. En premier Bart De Wever wil daarom tijdens de federale begrotingsonderhandelingen bekijken of er extra steun voor steden en gemeenten mogelijk is. Voor Antwerpen gaat het tussen 2027 en 2031 om bijna 280 miljoen euro minder inkomsten. Dat komt bovenop de besparingen waar de stad zelf al aan werkt en zorgt ervoor dat de aanpassing van het meerjarenplan is uitgesteld. De federale regering onderhandelt intussen over een besparing van 10 miljard euro, maar De Wever wil vermijden dat daar nog extra kosten voor de lokale besturen uit voortkomen. Hij zegt zelfs te willen bekijken of er vanuit het federale niveau extra ademruimte kan komen.

0: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairShop, dat is snel gefixt.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
3: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Op zondag 1 november staat Dire Straits Experience in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Sinds Dire Straits in 1995 stopte met optreden, bleef de vraag naar hun muziek bijzonder groot. In de Dire Straits Experience brengt voormalig Dire Straits lid Chris White samen met 6 muzikanten het repertoire opnieuw op het podium. En ook Terence Reese speelt een belangrijke rol. Volgens Chris White komt niemand zo dicht bij de vocale en instrumentale kwaliteiten van Mark Knopfler. Verwacht dus klassiekers als Sultans of Swing, Money for Nothing en Private Investigations. De Dire Straits Experience op zondag 1 november in de Stadsschouwburg. Van 9 oktober tot en met 1 november kan je in Theater Elkerlik naar de nieuwe komedie Het Zinkgat met Marleen Merks, Frans van der A en Peter van de Velde gaan kijken. Robert en Chantal zijn al jaren gelukkig getrouwd, al zorgt een grote put voor hun voordeur voor de nodige ergernis. Maar dan duikt plots Leon op, dat is de ex-man en grote liefde van Chantal. Hij zet hun rustige leventje helemaal op zijn kop. Uitvluchten, intriges, misverstanden en leugens stapelen zich op, terwijl ook het Zinkgat altijd maar groter wordt. Het Zinkgat, van 9 oktober tot 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo Antwerpen, waar je ook bent of wat je ook doet, je zit weer goed voor een uurtje topmuziek en fijne Antwerpse weetjes. Leuk dat je ook nu weer kiest voor de radio van Stad Express.

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melo Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Schatjes van patatjes, hier zin ik weer, zei. En wat gaan we doen? We gaan bakken. Dus blijf maar allemaal zitten, hè? Want we gaan het hier lekker maken. Een echte Antwerpse kijk. En ik wil koor al denken, hè? Wat is dat nou weer? Dat is eigenlijk heel simpel, hè? We gaan beginnen met eten bij het allemaal kind. Eet heel gemakkelijk. Want we gaan een veermaal veerkijk maken, hè? Een katerkaar, gelijk als ze dat zo schoon zeggen in het Frans. En wat is nou die katerkaar? Of wat is die veermaal veer? Dat is simpel, hè? Ga ze echt gewoon veer ingrediënten en veer dezelfde mate. Dus bij manier van spreken, je kan het gemakkelijk doen. Gebruik de 100 gram suiker. Gebruik de 100 gram bloem. Gebruik de 100 gram boter. En gebruik de 2 tikken haakjes. Want je moet weten, een tikken haakje, als je die uit de schaal, dat is ongeveer een 50 gram, hè? Dus 2 tikken haakjes. Ga dan 150. Ga dan naar 200, zo gaat dat voort. En dan begin je. Nou, ik ben een luiaard. Ik heb hier een kuikenrobot. En ik doe mijn suiker in mijn kuikenrobot, hè? Met de klapper. En daar doe ik mijn veer met een tikken haakjes bij. En dan laat ik dat alles goed opklappen. En dan gaat mijn boter erbij. En dan pak ik mijn bloem. En of dat je dan met tarwebloem werkt, of je werkt met zelfrijzende bloem, dat speelt allemaal geen rol. Wat wel heel belangrijk is, is dat je bloem even uit een ziftje doet. Op de structuur van uw kijk gaat vuile vingers in. En geloof me, dat is vuile lekkerder ook. En dan kap er allemaal bij in. En laat dat maar heel, heel goed kloppen tot een schoon beslag. Maar je moet natuurlijk weten, vanaf het moment dat die bloem erbij gaat, dan gaan we van wapen veranderen. Want er vuil waren we aan het kloppen, dan ga ik daar een spatel op zetten. Want die bloem moet echt heel voorzichtig, mondjesmaat, eronder spatelen, dat je zeker geen klonker zit en dat je dat heel goed kunt glad krijgen. Dat je echt een heel schoon, glad kijkbeslag krijgt. Maar ik heb het al gezegd, hè? Wat zijn wij nu aan het doen? Maar we zijn een gewone veermaal veer aan het maken. Hoe gaan we die in Antwerpen maken? Nou, een muzikale onderbreking, ga ik al er alles over vertellen.

schorsen heilen met een fotje haar. Ik jap het in de koem en begon te reuren. Kopte de touw en vloog in de gebeur. De overschot die deed ik in de oven. Ik liet dat gerust nog een uur te stoven. Ik kon er de rommel goed.

We gaan voort met ze kijken. Hè. We gaan ook aan ze verm aanpakken. Nou, ik waar ik met siliconen verm, dat is gemakkelijk. Die moeten niet inbloemen. Die moeten ook niet insmeren met buiten, dat gaat vanzelf. En dan een andere verm, allemaal geen enkel probleem. Dan buiten de min, dan wat bloem erover. En dan komen we kijken, heel gemakkelijk uit. Hè. Maar inderdaad, hoe maken we die in de Antwerps? Daar hebben we twee dingen voor nodig. En ik denk dat de meeste lang rollen het al bij gewijd is. Hè. We beginnen al met elk zeer danvers. En dan hoor ik het al. Hè. Zeg, hey, hoeveel? Dat is naar eigen smaak. Ik heb er nog geen volledige fles in. Hè. Want dan heb je geen spijskijk, maar er is een zatte kijk. Die kan te garanderen. Die komt kadeel uit de oven. Hè. Nee. Ik gebruik gewoon hetgeen dat je drinkt als een borreltje. Doe ik je maar in beslag. En wat pakken we dan? Echte Antwerpse handjes. De koekjes. Uiteraard. En wat gaan we dan doen met die koekjes? We steken die in een plastic zakje. Een luchtdicht plastic zakje. We laten alle lucht eruit. En we steken langs koekjes erin. En dan leg je dat op een houten plank. En je pakt hem een degro. Je klopt daar niet mee. Hè? Maar je rolt. En je duwt. En je verpulvert die. Mijn leefde. Hè? Je verpulvert die echt heel fijn. In kruim, want dat is Antwerpen in dat zakje steekt. En dan strooi je dat van boven op uwe kijk. Volledig uit. En je bakt hem af. Een uur op een hangar 75 graden, misschien een hangar 80. En als hem dan uit de oven komt, wat ik dan ook doe, is, ik pak een potje of een klein pannetje, ik doe daar twee lepels abrikozengelei in, ik laat dat gewoon smelten, ik smeer dat over mijn kijk, die blinkt, die is beschermd, laat die maar staan, en dan, s'avonds, met een goed kommetje koffie, een stukje Antwerpse kijk, vuuren we een tv, of nou we maalt dat, dan gooi je een dessert, ik zou zeggen, laat het maar komen. Om te houden wat ik hier gezegd heb, vanaf na maken wij in Antwerpen geen katerkaar kijk niet meer, of geen veenmolveer niet meer, als hem godverdomme steken waar je licht schijnt, wij bakken hier Antwerpse kijk. Tot de volgende, hè, Chocolokes. Toedeloo. Dit is Express.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en komen er bredere opklaringen. Later in de nacht neemt de bewolking weer toe bij minima rond 7 graden. Morgen is het opnieuw een echte herfstdag, maar iets minder fris, bij een graad of 16. In het weekend worden er regen en periodes van zon verwacht. Het is wisselvallig bij zo'n 14 graden. Begin volgende week voornamelijk droog en het kan tot 18 graden worden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Antwerpen staan 12 verdachten terecht in een omvangrijke drugszaak, waarbij het Openbaar Ministerie celstraffen tot 6 jaar vraagt. Het onderzoek bracht een netwerk van cocaïnehandel op het Kiel aan het licht. Bij huiszoekingen werd bijna 70 kilo cocaïne gevonden, samen met bijna 192.000 euro cash. De zaak kwam op gang nadat een verdachte in 2024 werd betrapt met cocaïne in een wagen met verborgen ruimtes. Later kwamen ook andere verdachten en zogenaamde drugsrunners in beeld. Een van de hoofdverdachten wordt door het parket gezien als een leidinggevende figuur die de inkomsten van de runners bijhield en grote hoeveelheden drugs en geld ontving. Tegen hem wordt 6 jaar cel gevraagd, tegen een andere hoofdverdachte 5 jaar. Voor de overige beklaagden variëren de gevorderde straffen van 18 maanden tot 3 jaar. Play Zuid in Antwerpen wordt zaterdagavond het decor voor een avond rond waar gebeurde misdaad en onopgeloste zaken. Tijdens Crime Night kan je je onder meer verdiepen in de aanslagen in Zaventem, de zaak Jack the Ripper en de Belgische drugswereld. Op het programma staan gesprekken met onder andere sporenonderzoekers, een wetsarts en een voormalig commissaris-generaal van de federale politie. Ook seriemoordenaars, misdaden uit de Kempen en internationale thrillers komen aan bod. De avond begint om 19 uur en loopt tot middernacht in Play Zuid in Antwerpen. Antwerpen wil de stad de komende jaren beter wapenen tegen hitte, droogte en wateroverlast. Daarom wordt het klimaatplan bijgestuurd met extra aandacht voor meer groen, bomen, water en koelteplekken in de wijken. Tegelijk blijft de stad mikken op een forse daling van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030. Volgens de recentste cijfers ligt die uitstoot intussen al ruim 1/3 lager dan in 2005. Antwerpen zet daarnaast verder in op warmtenetten, lokale energie en hulp voor inwoners die hun woning duurzamer willen maken. Ook de samenwerking met maatschappelijke en industriële partners wordt versterkt, onder meer rond renovatie, groenblauwe wijken en klimaatveiligheid. De

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectiet staat Antwerpen en elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar ik alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, laat traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
3: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en komen er bredere opklaringen. Later in de nacht neemt de bewolking weer toe bij minima rond 7 graden. Morgen is het opnieuw een echte herfstdag, maar iets minder fris, bij een graad of 16. In het weekend worden er regen en periodes van zon verwacht. Het is wisselvallig bij zo'n 14 graden. Begin volgende week voornamelijk droog en het kan tot 18 graden worden.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
2: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Op zondag 1 november staat Dire Straits Experience in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Sinds Dire Straits in 1995 stopte met optreden, bleef de vraag naar hun muziek bijzonder groot. In de Dire Straits Experience brengt voormalig Dire Straits lid Chris White samen met 6 muzikanten het repertoire opnieuw op het podium. En ook Terence Reese speelt een belangrijke rol. Volgens Chris White komt niemand zo dicht bij de vocale en instrumentale kwaliteiten van Mark Knopfler. Verwacht dus klassiekers als Sultans of Swing, Money for Nothing en Private Investigations. De Dire Straits Experience op zondag 1 november in de Stadsschouwburg. Van 9 oktober tot en met 1 november kan je in Theater Elkerlik naar de nieuwe komedie Het Zinkgat met Marleen Merks, Frans van der A en Peter van de Velde gaan kijken. Robert en Chantal zijn al jaren gelukkig getrouwd, al zorgt een grote put voor hun voordeur voor de nodige ergernis. Maar dan duikt plots Leon op, dat is de ex-man en grote liefde van Chantal. Hij zet hun rustige leventje helemaal op zijn kop. Uitvluchten, intriges, misverstanden en leugens stapelen zich op, terwijl ook het Zinkgat altijd maar groter wordt. Het Zinkgat, van 9 oktober tot 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Hallo, Gary Hegger hier. Speciaal voor jullie, luisteraars van Radio Express, heb ik vandaag weer een Nederlandstalige klassieker uitgekozen.
1: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant.

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms

0: voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencenter.be.

0: Sound, your event partner.
1: Ik ben Patrick van Oetsel, dialectkiet uit Antwerpen. En elke donderdag hoor ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Op woensdag 4 november is het precies 450 jaar geleden dat Antwerpen werd getroffen door de Spaanse furie. District Antwerpen herdenkt die historische gebeurtenis met furie. Dat is een eenmalig totaalspektakel op de Grote Markt. Vanaf 19 uur wordt het publiek ondergedompeld in een combinatie van live muziek, theater, acteurs en poppen, literatuur, licht en vuur. Zelfs de muziek en het eten verwijzen naar de tijd van de Spaanse furie. De voorstelling wordt uitgewerkt door theatergezelschap Bad van Marie en ook de Antwerpse auteur Jeroen Olieslagers werkt eraan mee. Furie op woensdag 4 november vanaf 19 uur op de Grote Markt.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and beauty. Beautybeurs 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

0: Dit is Radio Express.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en komen er bredere opklaringen. Later in de nacht neemt de bewolking weer toe bij minima rond 7 graden. Morgen is het opnieuw een echte herfstdag, maar iets minder fris, bij een graad of 16. In het weekend worden er regen en periodes van zon verwacht. Het is wisselvallig bij zo'n 14 graden. Begin volgende week voornamelijk droog en het kan tot 18 graden worden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Morgen hou je best rekening met hinder door vakbondsacties. Bij de lijn zal de dienstverlening in onze provincie sterk verstoord zijn. Gemiddeld rijdt ongeveer 58% van de bussen en trams. In de stad zelf ligt dat aantal nog lager. De trein rijdt morgen normaal, maar maandag wordt ook daar hinder verwacht. Dan is er een actie van de Socialistische Spoorvakbond. Ook voor scholen en openbare diensten kunnen er gevolgen zijn, afhankelijk van hoeveel medewerkers er deelnemen aan de acties. Er kunnen aanpassingen zijn voor lessen of opvang. Het is ook mogelijk dat huisvuil niet wordt opgehaald. Antwerpen dreigt de komende jaren fors minder geld te krijgen uit het Vlaamse gemeentefonds. En premier Bart De Wever wil daarom tijdens de federale begrotingsonderhandelingen bekijken of er extra steun voor steden en gemeenten mogelijk is. Voor Antwerpen gaat het tussen 2027 en 2031 om bijna 280 miljoen euro minder inkomsten. Dat komt bovenop de besparingen waar de stad zelf al aan werkt en zorgt ervoor dat de aanpassing van het meerjarenplan is uitgesteld. De federale regering onderhandelt intussen over een besparing van 10 miljard euro. Maar De Wever wil vermijden dat daar nog extra kosten voor de lokale besturen uit voortkomen. Hij zegt zelfs te willen bekijken of er vanuit het federale niveau extra ademruimte kan komen. In Antwerpen staan 12 verdachten terecht in een omvangrijke drugszaak, waarbij het Openbaar Ministerie celstraffen tot 6 jaar vraagt. Het onderzoek bracht een netwerk van cocaïnehandel op het Kiel aan het licht. Bij huiszoekingen werd bijna 70 kilo cocaïne gevonden, samen met bijna 192.000 euro cash. De zaak kwam op gang nadat een verdachte in 2024 werd betrapt met cocaïne in een wagen met verborgen ruimtes. Later kwamen ook andere verdachten en zogenaamde drugsrunners in beeld. Een van de hoofdverdachten wordt door het parket gezien als een leidinggevende figuur die de inkomsten van de runners bijhield en grote hoeveelheden drugs en geld ontving. Tegen hem wordt 6 jaar cel gevraagd, tegen een andere hoofdverdachte 5 jaar. Voor de overige beklaagden variëren de gevorderde straffen van 18 maanden tot 3 jaar.

Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.

ogen, ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
0: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
0: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Hotel Mama speelt van 13 november tot en met 6 december in Theater Elkerlik in Antwerpen. Met op het podium Francis Leffenburen, Silke Toré, Jits van Belle en Isabel van Hekken. Mona wil haar moeder Marina verrassen met een hilarisch luisterspel over een legendarische reis naar Marbella in de jaren 90, waar Mona onder wel heel bijzondere omstandigheden werd geboren. Samen met drie bevriende actrices duikt ze de geluidsstudio in. Maar moeder Marina blijkt haar eigen plannen te hebben. Hotel Mama is een hartverwarmende tragicomedie over vrouwen, vriendschap, kinderen en de chaos van het leven. Van 13 november tot 6 december te zien in Theater Elkerlik. Op dinsdagavond 8 en woensdagnamiddag 9 december brengt Schouwburg Noord in Merksem een groot eerbetoon aan Gaston Bergmans, de Merksemmenaar die in 2026 100 jaar zou zijn geworden. Kopen van Herwegen neemt het publiek mee door het leven en werk van een van Vlaanderen's grootste komieken. Hij krijgt daarbij het gezelschap van de Bonnie Blues, Leen den Dievel, Le Kaals, Bruno en Amour en Sven de Ridder. Verwacht een mix van verhalen, muziek, circus en nooit eerder vertoond beeldmateriaal, uiteraard met heel wat knipogen naar het rijke verleden van Gaston. 100 jaar Gaston, dinsdagavond 8 en woensdagnamiddag 9 december in Schouwburg Noord in Merksem.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melo Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Schatjes van patatjes, hier zin ik weer zijn. En wat gaan we doen? We gaan bakken. Dus blijf maar allemaal zitten, hè? Want we gaan het hier lekker maken. Een echte Antwerpse cake. En ik wil al aan denken, hè? Wat is dat nou weer? Dat is eigenlijk heel simpel. Hè? We gaan beginnen met eten waar het allemaal kent. Eet heel gemakkelijk. Want we gaan een veermaal veerkijk maken. Hè? Een katerkaar, als ze dat zo schoon zeggen in het Frans. En wat is nou die katerkaar? Of wat is die veermaal veer? Dat is simpel. Hè? Gaan ze echt gewoon veer ingrediënten en veer dezelfde mate. Dus bij manier van spreken, je kan het gemakkelijk doen. Gebruik de 100 gram suiker. Gebruik de 100 gram bloem. Gebruik de 100 gram boter. En gebruik de 2 dikke naakjes. Want je moet weten, een dikke naakje, als je die uit de schaal, dat is ongeveer een 50 gram. Hè? Dus 2 dikke naakjes. Ga dan 150, ga dan naar 200, zo gaat dat voort. En dan begin je. Nou, ik ben een lawyerd. Ik heb hier een kuikenrobot. En ik doe mijn suiker in mijn kuikenrobot, hè, met de klapper. En daar doe ik mijn veer met mijn dikke naakjes bij. En dan laat ik dat alles goed opklappen. En dan ga ik mijn boter erbij. En dan pak ik mijn bloem. En of dat je dan met tarwebloem werkt, of je werkt met zelfrazende bloem, dat speelt allemaal geen rol. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat je bloem even uit een ziftje doet. De structuur van uw kijk gaat vuile vingers in. En geloof me, dat is vuile lekker er ook. En dan kap er allemaal bij in. En laat dat maar heel, heel goed kloppen tot een schoon beslag. Maar je moet natuurlijk weten, vanaf het moment dat die bloem erbij gaat, dan gaan we van wapen veranderen. Want er vuil waren we aan het kloppen, dan ga ik daar een spatel op zetten. Want die bloem moet echt heel voorzichtig mondjesmaat eronder spatelen, dat je zeker geen klonker zit en dat je dat heel goed kunt glad krijgen, dat je echt een heel schoon glad kijkbeslag krijgt. Maar ik heb het al gezegd, hè? Wat zijn wij aan het doen? Wij zijn een gewone veermaal veer aan het maken. Hoe gaan we die in Antwerpen maken? Nou, een muzikale onderbreking, ga ik al er alles over vertellen.
2: Maar stad zit vol meleekjes, en soms ga ik op pad. Dan hoor ik ander melodiekjes, dat zijn de leekjes van mijn stad.

We gaan voort met ze kijken. We gaan ook onze vorm aanpakken. Nou, ik werk met silicone vormen, dat is gemakkelijk. Die moeten niet inbloemen. Die moeten ook niet insmeren met buiten, dat gaat vanzelf. En dan een andere vorm, allemaal geen enkel probleem. Dan buiten de min, dan wat bloem erover. En dan komen we kijken er heel gemakkelijk uit. Hè. Maar inderdaad, hoe maken we die in Antwerps? Daar hebben we twee dingen voor nodig. En ik denk dat de meeste nog rollen het al bij weten zijn. We beginnen al met elixir d'Anvers. En dan hoor ik het al aan. Zeg, hey, hoeveel? Dat is naar eigen smaak. Ik heb er nog geen volledige fles in. Hè. Want dan heb je geen spijs kijk, maar er is een zatte kijk. Die kan te garanderen. Die komt kadeel wat we naar van. Nee. Ik gebruik gewoon hetgeen dat je drinkt als een borreltje. Dunk ik je maar in beslag. En wat pakken we dan? Echte Antwerpse handjes. De koekjes. Uiteraard. En wat gaan we nou doen met die koekjes? We steken die in een plastic zakje. Een luchtdicht plastic zakje. We laten alle lucht eruit. En we steken onze koekjes erin. En dan leg je dat op een houten plank. En je pakt hem een degro. Je klopt daar niet mee, hè? Maar gerold. En geduld. En je verpulvert die. Met leefde, hè? Je verpulvert die echt heel fijn. In kruim, want dat is Antwerpen in dat zakje gestekt, hè? En dan strooi je dat van boven op uw kijk, volledig uit. En je bakt hem af. Een uur op een ander 75 graden, misschien een ander 80. En dat hem dan uit de oven komt, wat ik dan ook doe, is, ik pak een potje of een klein pannetje, ik doe daar twee lepels abrikozengelaai in, ik laat dat gewoon smelten, ik smeer dat over mijn kijk, die blinkt, die is beschermd, laat die maar staan, en dan, s'avonds, met een goed kommetje koffie, een stukje Antwerpse kijk, vuur we een tv, of nou we maalt dat, dan gooi je een dessert.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en komen er bredere opklaringen. Later in de nacht neemt de bewolking weer toe bij minima rond 7 graden. Morgen is het opnieuw een echte herfstdag, maar iets minder fris, bij een graad of 16. In het weekend worden er regen en periodes van zon verwacht. Het is wisselvallig bij zo'n 14 graden. Begin volgende week voornamelijk droog en het kan tot 18 graden worden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Play Zuid in Antwerpen wordt zaterdagavond het decor voor een avond rond waar gebeurde misdaad en onopgeloste zaken. Tijdens Crime Night kan je je onder meer verdiepen in de aanslagen in Zaventem, de zaak Jack the Ripper en de Belgische drugswereld. Op het programma staan gesprekken met onder andere sporenonderzoekers, een wetsarts en een voormalig commissaris-generaal van de federale politie. Ook seriemoordenaars, misdaden uit de Kempen en internationale thrillers komen aan bod. De avond begint om 19 uur en loopt tot middernacht in Play Zuid in Antwerpen. Antwerpen wil de stad de komende jaren beter wapenen tegen hitte, droogte en wateroverlast. Daarom wordt het klimaatplan bijgestuurd met extra aandacht voor meer groen, bomen, water en koelteplekken in de wijken. Tegelijk blijft de stad mikken op een forse daling van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030. Volgens de recentste cijfers ligt die uitstoot intussen al ruim 1/3 lager dan in 2005. Antwerpen zet daarnaast verder in op warmtenetten, lokale energie en hulp voor inwoners die hun woning duurzamer willen maken. Ook de samenwerking met maatschappelijke en industriële partners wordt versterkt, onder meer rond renovatie, groenblauwe wijken en klimaatveiligheid. Morgen hou je best rekening met hinder door vakbondsacties. Bij de lijn zal de dienstverlening in onze provincie sterk verstoord zijn. Gemiddeld rijdt ongeveer 58% van de bussen en trams. In de stad zelf ligt dat aantal nog lager. De trein rijdt morgen normaal, maar maandag wordt ook daar hinder verwacht. Dan is er een actie van de Socialistische Spoorvakbond. Ook voor scholen en openbare diensten kunnen er gevolgen zijn, afhankelijk van hoeveel medewerkers er deelnemen aan de acties. Er kunnen aanpassingen zijn voor lessen of opvang. Het is ook mogelijk dat huisvuil niet wordt opgehaald. Radio Express. And you can dance. For inspiration.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and beauty. Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag hoor de Golemajoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.
3: I want you to want me.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Maandag 8 oktober 2007. Op 8 oktober 2007 trok de stratenloop Spoor Noord ruim 200 deelnemers. Het was de derde stratenloop Spoor Noord en opnieuw een groot succes. Onder een stralende zon liepen de deelnemers een parcours van 5 of 10 kilometer. Voor de kinderen was er een aangepast loopprogramma. De bedoeling was om het toekomstige Parkspoor Noord al een beetje te verkennen. En daarom werd er gelopen in de groene zones in de buurt. Deelnemers passeerden de oude spoorweggebouwen, liepen over het westelijk deel van het park en ook over de befaamde trappetjes van de viaductum. Voor de kinderen was er een parcours op het voetbalveld aan de sporthal All In uitgestippeld. Tussen 2008 en 2009 ging Parkspoor Noord echt open. Het werd in 2005 al aangelegd op de terreinen van het voormalig spoorwegenemplacement. Je vindt er nog 3 oude spoorweggebouwen en 2 beschermde watertorens. Zaterdag 8 oktober 2016. 1 loket voor huisarts en spoeddienst. Daar kijken we ondertussen niet echt meer van op, maar in 2016 was het in Antwerpen zowaar een Vlaamse primeur. Op zaterdag 8 oktober 2016 sloegen het AZ Monica in Deurne en de huisartsenwachtpost Antwerpen-Oost de handen in elkaar om 1 centraal loket in het leven te roepen dat de patiënten rechtstreeks doorverwees naar de hulp die ze nodig hadden, de spoeddienst of de huisarts. Het project stond nog in zijn kinderschoenen, maar op termijn was het de bedoeling een vernieuwde spoeddienst te bouwen waar de huisartsenwachtpost in geïntegreerd kon worden. Het proces was belangrijk om de toenemende druk op de spoeddiensten te verminderen. Tegenwoordig vind je naast de spoeddienst van AZ Monica een huisartsenwachtpost. Voor minder dringende medische problemen kan je daar terecht op weekdagen van 6 uur 's avonds tot 8 uur, maar ook overdag tijdens het weekend en op feestdagen. De wachtpost werkt onafhankelijk van het AZ Monica en heeft een eigen ingang rechts van de spoeddienst.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
1: Dit is Radio Express. Welkom in de jaren 80. Iedere dag tussen 6 en 8.

0: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Baby Don't Forget My Number van Milli Vanilli uit 1989 was meteen de opvolger van de mega-hit Girl You Know It's True. Het nummer stond op het debuutalbum All or Nothing, dat in Amerika verscheen, als Girl You Know It's True. Achter het succes zat producer Frank Farian, die het project bedacht en aanstuurde. Rob Pilatus en Fabrice Morvan traden naar buiten als het gezicht van Milli Vanilli, maar de zang kwam in werkelijkheid van John Davis en Brad Howell. In 1989 was die waarheid nog zorgvuldig afgeschermd. Geruchten deden toen al wel de ronde in Europa, maar het grote publiek slikte het concept zonder morren. In Amerika werd Baby Don't Forget My Number zelfs

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Liefde.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag hoor ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legenden. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Don't worry, be happy.
1: Ik ben Patrick van Oetsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar ik alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in een bollenwinkel Helios in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
1: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

0: da.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
3: Radio Express, de radio van stad.
4: Let's go, girls.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in een bollenwinkel Helios in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
1: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
1: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en 12.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectkies uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar ik alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.